straggy met mij mee. Ik kom, kijk maar weg. Ik heb niet alles gezien. Tennis laufen en hasen. Ze laufen met offene Augen, maar ze sehen niks. Gleich in een diebe. Wo um ihn. Tussen hinnen.

Het ging in waans. Voor je lang uge poen. En die schlees wie in Jano. En zijn schlees is daar. En ik raap weer de lucht.

Lees de. Ik ben Birgen en Antoner. Zijn dit hier maar bij mij zo weer? Het gaat er thuis zo. Maar zegt immer dat het al gerust is. Het scheert, maar dat stimmt niet.